wilt. Alleen te samen keert de tijd. Hoe kunnen men nu zeggen dat je sowieso beter weet wat er goed is voor ons? Als ik alles zo bezien van op en afstand, denk ik echt dat het hier niet meer goed komt. Iedereen die snappen dat ze zeggen van uw stuk, maar ze fucken niet met onze toekomst.

wat hebben we gemeen dan? Kijk eens om me heen wie dat er mee kwam. De wereld is geen lot en geen speelhal. Gaan we wachten totdat iedereen hier neervalt? Nee, zeg maar dat je deelnam. Wou we bruggen voordat alles hier uiteenvalt. Je bent sneller als je alles doet alleen, man. Maar te samen weten heel goed dat er meer kan. Wie maakt het verschil? En hoe face de beeld? Wie staat er niet stil? Wat de mens nu echt wil. Power to the people, brengen alles in balans. We rennen toch tezamen af op één hetzelfde doel. Geven niet meer delen en we grijpen elke kans. Lekker wel of we dansen om meteen een welke stoel. Power to the people, power to the people.

Begon te rappen op het basketveld. Stappen werden snel gezet. Geschreven op die YouTube beats. Gedownload op cd's, gekerfd. De studio was veel te duur, dus rappen was een buitensport. We paften tegen sterren op. Wiet Breda en hash maar ook. Ik zie nog waar de banken stonden. Frankenmonden, farse honden. Uren in de nacht tot morgen. Leren Jacka's, zwarte Jordans. Skip de school om niks te doen.

samen echte tijd. Hoe kunnen men nu zeggen dat je sowieso beter weet wat er goed is voor ons? Als ik alles zo bezie van op een afstand, denk ik echt dat het hier niet meer goed komt. Iedereen die snappen en zo zeggen van uw stuk, maar ze fucken niet met onze toekomst.

hebben we gemeen dan. Kijk eens om me heen wie dat er mee kwam. De wereld is geen lot en geen speelhal. Gaan we wachten totdat iedereen hier neervalt? Nee, zeg maar dat je deelnam. Wou we bruggen voordat alles hier uiteenvalt. Je zegt sneller als je alles doet alleen man. Maar tezamen weten heel goed dat er meer kan.